0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onhe, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van die twee. Zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
3: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onhe, naast het voetbalterrein waar de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
2: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. In een illegale kinderopvang niet ver van Parijs in Frankrijk heeft de politie 12 kinderen teruggevonden in een auto. Die stond geparkeerd in een kelder. Het ging om kinderen van slechts enkele maanden tot 8 jaar oud. Twee personen zijn opgepakt, de ex-onthaalmoeder en de eigenares van het gebouw. Ze worden verdacht van het opzettelijk in gevaar brengen van meerdere mensen en van zwartwerk. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon wel door. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
1: Music matters.

0: Werchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En vanavond Hi Hi, gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
1: Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Sleep World.
8: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
9: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
10: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
12: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
13: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Willy.
0: Music.
1: That matters.

0: Sleep Life.
1: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Pearl, Pearl, Pearl. Attention, luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate. Dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
1: VTM, kleurt je dag.
4: Joehoe!
1: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Music matters. Yeah. Really.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. Fiscaal expert Michel Maus verklaart.
6: Wat zeker een verantwoording kan zijn, is het gebrek aan fiscale kennis. We zitten nog altijd in ons onderwijssysteem met een manco op dat vlak. Onze middelbare scholieren die worden wel voor een stukje al onderwezen in financiële geletterdheid, maar op vlak van fiscale geletterdheid is het nog een ander verhaal.
5: Wie zijn aangifte niet indient, moet extra betalen. Bij een eerste overtreding komt er 10% bij. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. Bijna de helft van de leidinggevenden in ons land gebruikt stiekem AI op het werk. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Digitale Barometer. Opvallend, bijna 1 op de 5 gebruikt ook software die het bedrijf niet eens heeft goedgekeurd. Expert Jurie Goos legt uit wat de gevaren zijn.
7: Dat je gegevens gaat delen, gegevens die eigen zijn aan de organisatie over medewerkers of over klanten of producten of contracten, die men dan een analyse op wil gaan uitvoeren, dat men die gegevens plakt in een tool die publiek beschikbaar is en eigen aan AI-tools, dat die data eigenlijk in de cloud gaat en men weet eigenlijk niet waar die exact naartoe gaat, laat staan wat de voorwaarden zijn wat men met die data doet.
5: Experten raden daarom aan om de toegang tot AI te beveiligen en de toegangsrechten te beperken. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook de toeristen van een camping. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleaire deal gesloten met Saudi-Arabië. Dat land mag werken aan kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië daardoor op korte termijn ook wapens kan maken. En dat is verboden. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op buien, maar later breekt de zon wel door. Maxima tot 24 graden.
8: En morgen?
5: Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 29 graden.
8: Okay.
5: Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
8: Yo, merci.
3: Live music matters.
8: Goedemorgen. Welkom bij de radio.

When You Were Young, voor de ene al wat langer geleden dan voor de andere natuurlijk. The Killers, goedemorgen, 6 over 7. 3/6 van de broertjes Torrevitz is een soloproject begonnen onder de naam Lenny Lenny. En hij treedt daarmee op volgende week op Campo Solar en de week daarna op de Lotusse Feesten. Dit is hem met Tambourine.

doet het u zelf aan. Allee, zingen ze bij Radiohead en just 13 over 7. Goedemorgen. Wat zijn we vandaag? Juli nummer 23. De verjaardag van iemand van Depeche Mode, namelijk Martin Gore. Hij heeft 5 kinderen, gewoon om even te vertellen, bij 2 vrouwen. Maar is vooral uiteraard bekend als gitarist en toetsenist bij Depeche Mode. En af en toe mocht hij ook eens de lead vocals doen. En een van de eerste songs waar hij mocht zingen was deze Somebody. Schoon liedje uit 1984. Depeche Mode met Martin Gore. Vandaag wordt hij 65 jaar. Willy.

0: Ons tante Greta maakt veel lawaai in de ochtend. Greta van Vliet, een lover, liever, dater, believer. Is het nu Dranouter of Dranouter? Ik vraag het even aan Nellis. Nellis, wat denk jij?
1: Willy stuurt je naar Dranouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dranouter.
2: Music matters.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

Het was in 2010 de debuutplaat voor Balthazar, Applaus. Weet je hoe oud ze toen waren? Maarten en Jinte waren toen nog maar 22 jaar en ze stonden erop om het zelf te produceren. Straffe gasten toch wel, 22 jaar toen. Balthazar en 15 Floors. Dit is David Bowie met Stevie Ray Vaughan op gitaar in Modern Love.

Kenny Loggins heeft zijn drum groove gebaseerd voor Footloose op deze Modern Love van David Bowie. En toch, als je dit dan draait op een feestje, Modern Love, dan kijkt iedereen op de dansvloer van what the fuck is dit. Maar Footloose, dat werkt dan wel. En het is nogthans een copy-paste dus van deze Modern Love. Swat. Exact 7:30. Goedemorgen. Straks gaan we weer naar Leuven natuurlijk. Vanaf 11:00 is ons terras daar weer open bij M Leuven. Allemaal welkom, als je niet weet wat doen. Want het wordt een ubergezellige dag daar op het terras. En een lange dag, maar wel een leuke dag hoor. Iwijn is er vanaf 11:00. Hij heeft daar Teun te gast. De Nederlandse zangeres Teun Truijen komt daar waarschijnlijk ook haar nieuwe single zingen. Die gaat zo meteen spelen, Ready For You. Bij Annelies is Siska te gast. Rond 4:15 komt hij daar een setje doen. En dan vanavond... Vanavond in de tuin van M. Leuven is het weer zover. Sinds donderdagavond zijn we er altijd iets langer aanwezig. Vanavond een optreden van Siska in de tuin om 8:00 tot 8:30. En tussen 9:00 en 10:00 vanavond is daar Hi. En dat is gewoon allemaal gratis, geen stress. Want af en toe sturen mensen van, ja, moet ik betalen, moet ik reserveren? Nee, je fietst gewoon naar Leuven of ja, de trein of de auto, whatever. En je gaat gewoon in de tuin daar kijken naar Hi en Siska vanavond. En ook goed nieuws, als je honger hebt. Er staat een foodtruck. De Crock and Roll zal er staan vanaf 6:00 vanavond. Allemaal welkom in Leuven. Live music matters. This is all from Willy.

Oké, maar het is vooral mijn gras dat de regen mist natuurlijk. Everything but the girl and a missing. 7 augustus, Lotusse feesten op het podium. Sons, Editors en deze band, Suede.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel.

De Blackies. De Blackies. Gold on the ceiling. 8:15. Er is iemand jarig. Het is een gitarist die jarig is. Een legendarische gitarist met veel haar. Wacht maar eerst. Als ik heb even dit binnengekregen van Bjorn, die stuurt. Als een aannemer zijn mortelkuip mist, die ligt langs de E314 ter hoogte van de oprit Halen richting Leuven. Groetjes, Bjorn. Merci, mortelkuip, geweldige naam.

in zijn jeugd een kampioen BMX-rijder was. Dus op zo'n klein fietsje was hij kampioen. Maar een bepaalde dag zei hij van, ik heb er genoeg van. Ik stop met fietsen, ik ga gitaar spelen. En zo begon hij 12 uur per dag te oefenen op de gitaar. En het zijn van de bekendste gitaristen aller tijden geworden. Ik heb het uiteraard over Saul Hudson. En wie is dat? Dat is uiteraard Slash, de gitarist van Guns N' Roses. Hij wordt vandaag 61 jaar. Ja, dit is een van zijn meesterwerken. Geniet ervan.

Axl Rose schreef de song en Slash, die jarig is vandaag, zorgde uiteraard voor de gitaren. Over gitaar gesproken, Hi Hi, vanavond gratis in de tuin van M. Leuven. Allemaal welkom daar, vanaf 9 uur dus Hi Hi. Deze man stond daar 2 weken geleden, Admiral Freebie, Future Fathers of Utopia.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Jambon. Komt onder meer omdat onze fiscale geletterdheid niet op punt staat en het belastingsysteem te moeilijk is. Maar let op, als je je aangifte niet indient, moet je extra betalen. Fiscaal expert Michel Maus.
4: Als je de belastingaangifte niet indient, kan de administratie u sanctioneren en dan gaat u ook sanctioneren. En doorgaans betekent dit een belastingverhoging van 10%. En mensen die geen aangifte hebben ingediend tegen de deadline, die zullen eerst nog een rappel krijgen. En pas als ze niet reageren, dan gaan ze effectief echt gesanctioneerd worden.
3: Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimo. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook toeristen van 6 campings. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. Saudi-Arabië mag van de VS een kernprogramma starten. Daar heeft de Amerikaanse president Trump groen licht voor gegeven. Dat mag enkel dienen voor burgerlijke doeleinden zoals kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië op termijn kan werken aan nucleaire wapens. En dat is verboden. Intussen hebben Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die ze hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui. Later breekt de zon erdoor, maximaal tot 24 graden.
5: En morgen?
3: Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
5: Okay.
3: Zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 29 graden.
5: Goed.
3: Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
5: Oei, last minder. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio. De zomer van...

Uitvoerder managed Street Preachers titel, je raadt het nooit. You stole the sun from my heart. Ah ja, toen dit uitkwam in der tijd, was er een muziekblad Wire. En dat beschreef dit liedje als een mix tussen New Order.

uur ga ik de pet weggeven. Dat is heel belangrijk. Rond 9:15 zal het zijn. We doen straks ook nog van de Big Kahuna. Zoiets dat super lang geleden is. Maar vooral heel veel muziek. Goeie muziek. Iggy Pop komt eraan met Lust for Life. Na The XX en Teardrops.

tussen nu en 9 uur ga ik nog twee keer een song draaien uit Nederland. Eentje van The Scene en eentje van Turtner Kijks. En ook deze, Lust for Life, heeft een beetje een link met .nl. Je kent die schilder wel uit Nederland. Vincent van Gogh, ooit wel van gehoord waarschijnlijk. Irving Stone schreef daar in 1934 een boek over, een soort van biografie. In 1956 kwam er een film uit over dat boek. En die film had een titel Lust for Life. En je voelt me al aankomen, Iggy Pop had daar de basis gevonden voor dus de titel van deze song Lust for Life. Vandaar dus een beetje vergezochte link met Nederland. Maar elke link is goed, hè? Al dan niet ver gezocht. 16 over 8, rond dit uur in de ochtend, doet altijd zo'n momentje van holy crap. Hoe recalcitrant is die om dit te draaien? Dit is een epifanie, een aha-momentje. Dit is The Big Kahuna. Zo'n song waarvan je denkt, nou, echt nog nooit gehoord op de radio, eindelijk op de radio, of goh, dat is echt super lang geleden. En vandaag heb ik gekozen voor een liedje uit de plaat Making Movies uit 1980. Uiteraard van Dire Straits. Ik ga Espresso Love draaien. Hoor je volgens mij nooit op de radio. Opvallend van Espresso Love is dat er iemand anders werd ingehuurd om keyboards te spelen. Namelijk Roy Bittan, jawel, de professor van de E Street Band, speelt op de toetsen. En de producer van de plaat Making Movies was Jimmy Iovine. Legendarische producer. Als je daar eens een documentaire over kan zien, meer dan de moeite over Jimmy Iovine. Dus The Big Kahuna deze ochtend. Espresso Love van Dire Straits. Geniet ervan. Willy.

goed, hè? Toch goed. De enige man in de wereld die espresso mag zeggen in plaats van espresso. Mark Knopfler, Espresso Love en Dire Straits. Van Espresso Love naar Maintained Love. Dit is Mauro.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmes.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Het liedje is een beetje een eerbetoon aan Elvis Presley, want daar zitten overal verwijzingen in naar de King. Turner kijkt met zanger Rick de Leeuw uiteraard. Rick de Leeuw komt straks nog een klein beetje terug als producer van het liedje Iedereen is van de wereld van The Scene. 1 minuut over 8:30 met Two Doors Cinema Club.

praten, nee, denk je? Zelfs het einde is mooi. Roxy Music en Oh Yeah, omdat het een mooi liedje is. Maar ook omdat Andy McKay van Roxy Music jarig is. Hij wordt 80 jaar vandaag trouwens. Zeer goed bevriend met Brian Eno al sinds zijn jeugd. Straks ga ik een pet weggeven na Das Pop en na deze nieuwe van The Last Dinner Party. Knocking

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapkamer.

Xavier stuurt Never Get Enough of Das Pet. Je telt al mee als eerste, Xavier. Oké, je stuurt Jan met pet of iets wat erop lijkt. Whatever, laat maar komen in de app van Willy. Het is grote vakantie voor iedereen, dus ik maak het mezelf niet te moeilijk. Het is de 23e vandaag. Dus de 23e die iets stuurt, die wint

Het liedje zou nu niet meer uitgebracht kunnen worden. Je moet maar eens goed checken naar een tekst. Ik ga het ook niet te luid zeggen, want misschien wordt het nog wel gecanceld, want ik vind het een mooi liedje. Real Man Joe Jackson. 9:10, snel die pet weggeven. Ik dacht, ik ga het niet voorlezen, al die reacties, maar ze zijn zo goed. Raf stuurt, by the way, terug goede klank op tv. Telt allemaal mee, Raf. Renzo, pet verdekken weer al niets. Inderdaad, Peter Geesmans stuurt Joe Jackson. Telt ook allemaal mee, hoor. Bjorn stuurt, Real Man Fight for the Willy Pet. En Johan die stuurt zoiets van, ja, ik ga een beetje slijmen. Dan helpt misschien petje af voor Jan. Goedemorgen. Het heeft niet geholpen. En Geert is zijn oude pet kwijt. Ook allemaal niet. Steven stuurde klaks. Kluurt ging voor 2021, 2023. Maar je was echt zo ergens in de 50, hoor. Dus, oké, goed. Even kijken. Ik ging vandaag voor 23. Scrollen met het vingertje over het scherm. En dan... Ik had al aangeduid. Saskia Vermeire. Jij bent de winnaar vandaag. Saskia, proficiat. Stil.

Ik heb het glas op de gezondheid van het nieuws dat eraan komt zo meteen. Even voortmaken. Ze duwen in mijn rug. Nu dit nog. Somber and Come Closer.

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En vanavond Hi Hi. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan regionale luchthavens. Dat schrijft de Standaard. Het kabinet van minister van Mobiliteit Aniek de Ridder heeft die deal per ongeluk online gezet voor parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
8: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen. Er waren van 12,1 miljoen. Euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
7: Minister de Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimel. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers die vooruitkamerlid Niels Stas heeft opgevraagd.
9: Het is op dit moment niet duidelijk waarom dat is. Is dat omdat ons belastingssysteem te complex is? Is omdat een stukje van die mensen daar een stukje nonchalant in zijn? Dat zal verder onderzoek vragen. Maar het is wel duidelijk dat er een risico is dat die mensen te veel belastingen betalen. Omdat zij niet alle gegevens kunnen doorgeven aan de fiscus.
7: Als je je aangifte niet op tijd indient, riskeer je een boete van 10% extra op je belastingen. Als je daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. Houthi-rebellen hebben 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
0: Live music matters. De zomer van Willy.

Vijf maanden na de dood van Bon Scott had het een nieuwe zanger bij AC/DC. Het was een waardige vervanger voor Bon Scott. Brian Johnson te horen als liedzanger bij AC/DC op deze Back in Black. Dit uur draait een liedje over een vliegenmepper. Een vliegenmepper, is er ook een dialectwoord uit voor een vliegenmepper? Mocht je bij jullie een dialectwoord hebben voor vliegenmepper, stuur maar door. Laat maar komen. 7 minuten over 9, goedemorgen. Dit is nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. Een nieuwe plaat komt eraan, half augustus. Dit is Last

als je 20 jaar geleden het cd-singeltje kocht van deze Kids van MGMT, dan vond je daar ook een Soul Wax remix op van deze Kids. Juli nummer 23 en vandaag is er een drummer jarig. Chad Gracie wordt vandaag 55. Hij drumt bij Live en die kennen we uiteraard ook van deze Lightning Crashes. Lightning.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
1: Music Matters. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
5: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3

Info voor de vrouwtjes die luisteren. 25 jaar geleden was dit te horen in een aflevering van de Gilmore Girls. Gewoon ter info. Back and where it's at. Zometeen de Sheila Divine met Life is Fragile. Now, Wish You Were Here van Pink Floyd, uiteraard.

0: Sheila Divine en Life is Fragile. Ze waren onlangs in België. Maar toen kon het optreden in de Casino-syndicaat niet doorgaan omdat Aaron Perino, de zanger, plotseling geopereerd moest worden. Ondertussen is alles in orde met hem. Dat concert in de Casino is verplaatst naar het najaar. Maar ze zijn nu terug in België, want ze treden op zaterdag op Rock Olmen. Daar zijn nog een paar tickets voor. En morgenavond gratis op de Oude Markt in Leuven tijdens Beleuvenissen. En Aaron Perino komt ook naar ons terras van M. Leuven. Bij Willy, jawel. Morgenmiddag, als je hem eens live wil zien, gewoon in levende lijve, hij komt een interview te doen bij Annelies rond 4:15. Morgenmiddag dus, op ons terras, Aaron Perino van de Sheila Divine. Allemaal welkom.
1: Dit is de zomer van Willy.

Maloko en Forevermore. Ik had er net gezegd dat er een liedje ging draaien dit uur over een vliegenmepper. En of jullie dialectwoorden hadden voor vliegenmepper. Wel, Gunther uit Wingenen die stuurt: in Diksmuiden zeggen we vliegenslager. Maar ik moet er direct ook bij zeggen: weinig vlees en een vlieg. En rap te ver gebakken. Vind ik een goeie. Vliegenslaander zegt ook Frederik. Zeggen ze ook in Deerlijk, naar het schijnt. Een vliegenclasher, zegt Chris. En een vliegenklakker, zeggen ze in Moerbeke-Waas, volgens Dave. En Roel, die zegt in Mijlsen, Mijlschillen, denk ik dan, noemen we dat een flyswatter. Die had het al door natuurlijk. De vliegenmepper, de flyswatter. Hier is Eels.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En vanavond Hi Hi. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels,
4: natuursteen,
1: parket, Impermo.
5: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is trombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
6: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
5: Koers? Hoe koers?
6: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
1: VTM. Kleurt je dag.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
1: Tegels.
4: Natuursteen.
1: Parket. Impermo.
3: Deze zondag extra open.
7: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

Eaters and Midlife Crisis. Die van Mike Patton hoorde je net de afgelopen 4 minuten. Faith No More. 12 voor 10, het wordt een leuke en drukke dag in Leuven. Jawel. Ik zal gewoon chronologisch gaan. Straks om 11 uur gaat Iwijn daar radio beginnen maken op ons terras van M. Leuven. Hij heeft de Nederlandse zanger Steun te gast rond 1:15. Dan zal zij komen praten met Iwijn, altijd leuk, en ook een aantal nummers live spelen. Dan om 4:15 bij Annelies komt Siska langs de band rond Siska Danens. Ook een aantal songs live spelen en een interviewke. En dan s'avonds in de tuin van M. Leuven is er een gratis optreden, ook van Siska, om 8:00 tot 8:30. En vanaf 9:00 is er High High. Dus gratis in de tuin van M. Leuven. Leuk om te weten is ook dat er vanaf 6:00 een foodtruck zal staan. Croc and Roll. Dus je kan ook iets eten daar vanaf 6:00. Dus allemaal welkom op ons terras in M. Leuven. En ook in de tuin vanavond voor High. Gaat spelen. Ah ja, ik speel Siska. Ze waren ooit ook de belofte hier bij Willy. En toen brachten ze Running Up That Hill live in onze studio. De zomer van Willy. Live. Music matters.

voor alle leveringen klinken terug bij Baby Shambles en Delivery. Open de app van Willy en jij bepaalt het komende uur wat er gedraaid wordt. En het eerste liedje voor na het nieuws kan je nu al kiezen. Het gaat tussen Rome van de B-52's en Stay With Me van The Faces. Jij bepaalt dus wat we draaien zo meteen na 10 uur. Veel plezier in Leuven vandaag, mocht je gaan. En graag tot morgen vroeg om 7 uur. Yo!

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan de regionale luchthavens, dat schrijft de Standaard. Kabinet van minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft die deal per ongeluk online gezet voor de parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
4: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen, ter waarde van 12,1 miljoen. Euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
3: Minister de Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. En prinses Eleonore gaat in Nederland studeren. In Utrecht begint sinds september aan de opleiding Liberal Arts and Sciences. Daarbij kunnen studenten zelf hun opleiding samenstellen door te kiezen uit verschillende sociale en geesteswetenschappen. Ze studeerde dit jaar af in het middelbaar in Brussel. Het is voor Eleonore haar eerste studie in het buitenland. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
1: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
2: Music Matters.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Goodbye bad hair days, hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner, 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Van 10 tot 11
4: kies je de muziek zelf.
3: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
0: Willy, music matters.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn onder meer klachten ingediend bij Unia en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die is nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
7: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
6: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenput. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
0: Live vanop het Willy Terras
8: in Emleuven.
0: Willy.
8: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Iwijn Segers.
9: En alle witte mannen zijn hier welkom. Jawel, er is nog plaats.
0: Music matters.
8: Willy.
9: En dit is een witte dame. Ja, ze heet dan ook Blondie, Heart of Glass.

Dit zou ook een deuntje van Hugo Matthijssen kunnen zijn. Nee, met Harmonia of zo. Maar het is Blondie natuurlijk. Het wordt druk vandaag in Leuven. Want vanavond spelen Siska Siska om 8 uur en om 9 uur Hi Hi, de Brabantse trots, ook al zijn ze ondertussen verkast naar Antwerpen. Maar dat is voor later. Hier zijn wat young folks, want die zijn natuurlijk ook welkom op ons terras. Peter, Bjorn en John.

Depeche Mode en Universal Soldier. Het wordt bijna 10:45 op je Willy. We zitten op het terras van M. Leuven. Er valt hier veel te doen. Dit uur doe ik nog een oproep voor de M-quiz. Leer ik jullie Teun al een beetje beter kennen, want die komt langs voor een live sessie. En vanavond is er hi-hi, maar ik zal het allemaal straks nog eens herhalen. Wat ik zeker weet, is dat het redelijk druk wordt in Leuven.

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En vanavond Hi Hi. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allee, gast.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Een dessertje.
6: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlova.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
12: Kruidvat.

Toch ook niet zo moeilijk te vinden, hè? Freddy, Somebody to Love, alle mensen die naar Willy luisteren natuurlijk. En die misschien afzakken naar het terras van M. Leuven, waar we live uitzenden. Meer nog, vanavond zijn er optredens. Jawel, Hi Hi komt optreden om 9 uur. Dat is volledig gratis. Je kan hier ook iets eten trouwens. Er staat een foodkraam op het, in de tuin van M. Leuven, want daar gebeurt het. Hi Hi om 9 uur, dat is onze hoofdact. Maar daarvoor speelt Siska Siska, meer dan de moeite waard. Dat was onze belofte in juni. Ze hebben dan ook al in de Charlatan gespeeld. Siska Siska, en die klinken zo. Hier is ze, dubbel zelfs, met Utopia.

trompetten dat het voor mij doen. De trompetten van Zornike staat ervoor bekend natuurlijk, hè. It's so unreal. En we gaan het water induiken. Je weet dat dat gevaarlijk is, hè. Zelfs in 27, als het overal zo gezegd mag. Ik heb Teddy Swims voor u, maar ook Garbage met Only Happy When It Rains. Dus dat kan je onmogelijk niet combineren. Bad Dreams van Teddy Swims is dit. Maar waar zwemt hij dan? In Leuven niet, hè. Ik heb hier nog nergens water gevonden. Wel bier.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
3: Oh.
2: Ja!
3: Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
5: De Vos Lemmes.
6: Van op het Wierterras.
7: Een leuze.
6: De zomer van Willy. Life music matters.

klinkt toch heel spannend, hè, die Ghost. Met Kiss the Goat, dat zal dan wel over Lionel Messi gaan, hè? Wil je meekwissen, dan moet je nu M-quiz sturen in de app en telefonisch bereikbaar zijn. Ik wil al even met je praten. Om te weten of je een geschikte kandidaat bent. Om 3 mooie prijzen te winnen. Hoofdprijs, het Willy Marcelleke. De Willy Wifebeater. Maar dat denk ik niet dat je dat zo nog mag noemen. Dat is de hoofdprijs. Wie wil dat winnen? Stuur M-quiz in de app.

Bastille en What You Gonna Do. Graham Coxon, dat is de gitarist van Blur, die doet er op mee. Dat had ik nog niet gemerkt. Hij speelt hier toch een beetje anders dan bij Blur of op zijn solo-werk. Je hoort misschien op de achtergrond Teun al soundchecken, want die was mooi op tijd. Die komt hier straks een live-sessie spelen. Twee nummers en een gesprekje met mij. En natuurlijk ook de dilemma's die haar worden voorgelegd. Vanavond is er High High. En twee weken geleden, of is het al drie, was dat Admiral Freebie die hier het startconcert speelde. En dat was een overrompeling. Iedereen was erbij. Misschien vanavond jij ook. Er is Admiral Freebie nog eens met Einstein Brain. Ah ja, als je mee wilt quizzen, moet je wel echt telefonisch bereikbaar zijn.

0: not funny.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Voor het eerst heeft AI een bedrijf zelfstandig gehackt. Het gaat om het model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Inti de Keukelaere.
4: Stel dat je dat voor militaire doelstellingen gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Hè. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
3: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 5,90 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd diesel al duurder. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn klachten ingediend bij Unia en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die is nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
5: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
3: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenput. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over zo'n 50 minuten aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Wielerjournalist Maxime Goethals.
6: De klassementsmannen hebben wel de indruk dat het een rit voor de vluchters zou zijn. Dus dat de sterke klimmers misschien wel eens een kans krijgen vandaag. En dat de klassementsmannen ook ruimte gaan geven aan mannen zoals een Carapaz, die we al heel bedrijvig hebben gezien, om misschien eindelijk diep in de Tour toch eens voor die ritzege te kunnen strijden.
3: Remco Evenepoel staat voorlopig tweede in het klassement op iets meer dan 4 minuten van gele trui Pogacar. De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
1: Live van op het Willy Terras
2: in Emleuven.
1: Willy.
2: Live music matters.

Een van de Ierse rock-iconen die we de laatste jaren zijn verloren. Naast Sinead O'Connor en Shane McGowan van The Pogues, Dolores O'Riordan van The Cranberries. De Stones zijn er nog steeds. Mick, Keith en Ron in ieder geval. En dit is nieuw werk, Jealous Lover. Daarna krijg je nog de White Stripes. En dan gaan we quizzen. De M-quiz, inderdaad.

0: M-quiz.
1: En het is zover. We gaan de M-quiz inderdaad spelen. Je kan dus een Marcelleke winnen. Dat is ook met een M. En we zitten op het terras van M Leuven. Allemaal met een M. Net zoals diegene die ik aan de lijn heb. Dag, Magila.
2: Ja, goedemiddag.
1: Zeg ik dat juist?
2: Ja, helemaal perfect eigenlijk.
1: Ah ja, Magila.
2: Magila, ja.
1: Uit Wervik.
2: Uit Wervik, maar nu momenteel eigenlijk niet in Wervik.
1: Ah, waar ben je?
2: In Kroatië.
1: Echt waar?
2: Echt waar.
1: Ongelooflijk, hè, de technologie. We bellen hier met Magila in Kroatië op een strand?
2: Nee, op een terras met een rozeweentje, sorry.
1: Ah ja, het is er het uur voor, hè. Ja. Kwart na twaalf, dan mag je al eens een rozeke drinken. Magila, waar komt die naam vandaan?
2: Het is een bedevaartsoord in Spanje.
1: Ah, oké, en daar ben je verwekt of zo?
2: Nee, ik krijg die vraag heel vaak, maar toch niet zo.
1: Maar je bent wel een hele flinke dame die altijd haar best doet. Is dat de reden?
2: Ja, we gaan het zo noemen.
1: Oké. Magila, jij maakt kans op een Willy Marcelleke. Is dat dan voor jezelf of is het voor je gezin? Iemand van je gezin?
2: Wel, ik zit met een jarige volgende week. Mijn dochter komt 9, dus ik heb nog geen cadeautje. Dus dat zou misschien wel praktisch zijn.
1: Ja, ja, ja. En luistert zij ook naar Willy?
2: Ze zit hier naast mij.
1: Ah ja, dus nu wel.
2: Nu wel, ook. Inderdaad.
1: Oké, we gaan eraan beginnen, Magila, met de eerste vraag.
2: Oké.
1: De grootste objectieve waardering die een restaurant kan krijgen, die eveneens dezelfde naam heeft als een autobandenmerk. Ik verwacht een antwoord van u.
2: Michelin,
1: zeg jij?
2: Ja.
1: En dat is goed. Je hebt alvast een sticker. Dus die verjaardag voor je dochter is al gered. Op dat verjaardagscadeau. Volgende vraag is een fragmentje. Hoe heet de zanger van dit nummer? Weet je dat?
2: Ja, ik heb een hulplijn. Mark Knopfler van de Dire Straits.
1: Ah ja, ik hoorde opeens een andere stem, maar dat was niet je dochter, denk ik. Ofwel heeft hij de baard
2: nee,
1: in de keel.
2: Dat is mijn man. Dat is mijn man.
1: Die ook denkt kans te maken op dat Willy Marcelleke misschien, hè?
2: Ja, goeie.
1: Goed, geantwoord door de man van Magila, Mark Knopfler. Dat is de naam die we zochten. De laatste vraag. Je hebt al twee juiste antwoorden. Ik was vergeten de jingle te geven. Dat was dus heel goed. De laatste vraag, Magila. Welke cocktail bestaat uit champagne en fruitsap?
2: Dat is heel makkelijk. Mimosa.
1: Ja. Mimosa? Jawel, zeer goed, Magila. Amai, dat wist jij wel snel. Je kent heel veel van drankjes of van aperitiefjes.
2: Nu wel.
1: Wat zei je, dochter?
2: Niet.
1: Veel te veel, hoorde ik haar roepen. Kan dat?
2: Nee.
1: Je klinkt nog nuchter genoeg. Je hebt dat ook allemaal juist goed gedaan, hoor. Magila en natuurlijk je echtgenoot en je dochter die jou wat hebben bijgestaan. Je wint het Willy Marcelleke, maar ook een toteback en een sticker. Wordt jou allemaal opgestuurd, weliswaar niet naar Kroatië, maar als je terug bent, zit het hopelijk in de bus.
2: Oké, super, dankjewel.
1: Dankjewel om mee te doen. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende, salut!
1: Dag! De M-quiz. Wil je zelf eens meedoen? Dat kan, hè? Morgen doen we het gewoon opnieuw. En dan moet je in de app M-quiz sturen.

0: bollen. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
6: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
5: Koers? Hoe koers?
6: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
7: VTM, kleurt je dag.
8: Mannekes,
9: Bompie.
8: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
9: Tot en met maandag.
8: Krijgen we.
9: Krijgen we.
8: Met ons Gamma Plus kaart.
9: Met ons Gamma Plus kaart.
8: 25% op alle verf.
9: 25% op alle verf.
8: Allegas.
9: Dat is simpel.
8: Dat zeg ik toch.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
13: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
15: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
16: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner, 3 voor maar 12 euro.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Een Dovi-keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
19: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
20: Dovi-keuken.
18: Wij maken uw keuken in België.

Er is hoop voor iedereen. Je kan dus nog meedoen met de M-quiz, hoor. Morgen bijvoorbeeld. En je naam hoeft niet per se met een M te beginnen. Mensen komen toe op dit terras en kijken dan verbaasd. Hier wordt live radio gemaakt of zo. Jawel, jawel. Ik heb het alleen nog maar 1000 keer gezegd. Er komt ook een live optreden straks van Teun. En vanavond is er High High. En Siska komt ook nog langs. Here I go.

0: Scouts, de KSA. Moeten jullie op de radio komen, dan is nu jullie moment, hè? Ah ja, het is de moment. Ja, ja, het is een opdracht zeker.
1: Het was gewoon een vraag van de kookouders.
0: Ah,
1: was
0: de kookouders? Die... Wauw, ja. Wie is dat dan? Is dat dan Seppe Nobels? Nee.
1: Nee, bij ons is dat onder andere Tim Kusters. Hij vroeg of dat we, als we naar Leuven wilden gaan, een shout-out wilden doen naar KSA Roy.
0: Tim Kusters, shout-out. KSA, wat hè?
1: KSA Roy.
0: Maar jullie hebben blauwe hemden aan.
1: Ja.
0: Verwarring alom. Sorry dat ik dacht dat het de Scouts was. Het is dus de KSA, nog katholieker.
1: Ja.
0: Bidden jullie ook elke dag?
1: Nee.
0: Oké. Maar dat kan nog, hè. Ja, nu hebben jullie mij een beetje in de war gebracht, want we moeten verder met de show. Maar jullie zijn op de radio geweest, proficiat. Applaus voor jullie zelf.
1: Dank je wel.
0: Ik draai voor jullie speciaal Arend de Labie, want dat is ook iemand die volgens mij bij de KSA heeft gezegd. Nee, het was de Scouts, want ja, Arend is zijn totemnaam natuurlijk.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
4: Live van op het Willy Terras
5: in Emleuven, de zomer
4: van Willy.
5: Live music matters.

0: het Willy Terras in Emleuven.
1: En het is tijd voor de eerste live sessie van vandaag. We gaan zo meteen luisteren naar een deuntje van Teun. Of een deun van Teun. Dag Teun.
2: Hey.
1: Alles goed met jou?
2: Ja, zeker met jou.
1: Ja, valt heel goed mee. Het is een beetje regenachtig vandaag, maar jij gaat dat doen opklaren.
2: Oh, wow, dat is veel druk.
1: Ja, okay. Altijd. Ik ben heel blij dat je hier bent.
2: Ja,
1: we kennen jou onder andere van mee te zingen bij Eefje de Visser, maar je hebt natuurlijk ook je eigen project.
2: Ja, dat is waar.
1: En je bent een begenadigd danser.
2: Ja, ik heb een dansopleiding gedaan, dat is waar.
1: En doe je dat dan ook live?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik ben eigenlijk bij Eefje sowieso, maar bij mezelf, bij mijn eigen shows ook een nieuwe manier van live performen aan het ontdekken, waar ik ook ruimte maak voor dans, ja.
1: Oké, want bij Eefje is dat inderdaad zo wat synchroon dansen.
2: Ja, we zijn met drie, hè? Dus dan doen we veel synchroon. Ik sta alleen op het podium, dus dat is anders, maar ook leuk, vrijer op een manier. Dus,
1: je hebt ook een speciale outfit aangetrokken. Ja. Je zei daar juist voor het eerst.
2: Ja, het is voor het eerst dat ik dit aandoe. Jullie zijn de eerste speciaal.
1: Is het een, wat ik denk, maar misschien zeg ik iets volledig fout, is het een soort maliënkolder?
2: Ja. Je zegt het helemaal goed.
1: Ja, maar er was hier discussie met de producer, die nogthans heel veel weet van mode en dans en muziek, maar die had het niet bij het rechte eind. Ik natuurlijk wel.
2: Ja,
1: mijn naam
2: natuurlijk.
1: Is Iwijn en dat is een riddernaam, dus ik herken natuurlijk.
2: Ja, jij voelt je helemaal rustig bij dit ding.
1: Ja, absoluut. Ja, ik zou het ook graag zelf hebben.
2: Je mag het straks op, als je wil.
1: Voor een foto?
2: Ja, tuurlijk.
1: Heerlijk.
2: Dan wisselen we om.
1: Ja, graag.
2: Oké.
1: Okay. Teun, wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Ik weet dat je op Suikerrock staat.
2: Klopt. Ik speel over 8 augustus op Suikerrock. En de dag daarna in Vreemde. Ook een leuke show. En daarna, mijn geheugen is niet supergoed. Dus ik weet dat er nog dingen komen wat er precies zijn. Zoek het op.
1: Ja, dat kunnen we vinden op jouw website.
2: Ik heb geen website, maar ik heb wel, hoe noem je dat ook alweer? Zo op Instagram, zo'n ding met zo de site onder elkaar.
1: Gewoon een Instagram-pagina, dan denk ik dat het
2: wel gaat. Zoiets, ja. Dus, ja, ik heb een tourposter, inderdaad. Was ik even vergeten.
1: Ja, maar dat vinden we wel op Instagram of op andere sociale media.
2: Zeker.
1: Er komt dan ook nieuw werk aan, vermoed ik.
2: Ja, ik ben heel veel aan het schrijven. Vooral eigenlijk schrijven. Live spelen ook, maar vooral schrijven. En ik weet nog niet wat precies aankomt, maar dit jaar gaat er nog iets aankomen, voel ik.
1: Oké, ga je iets uitbrengen?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Oké, dat is spannend.
2: Ja, het is echt een jaar geweest van mijn stem een soort van herontdekken en meer tot de kern komen. En ik denk dat ik er zo langzaam in aan het komen ben.
1: Jij bent Nederlandse, maar je woont in Antwerpen.
2: Ja, ik ben officieel Belgisch inwoner.
1: Proficiat.
2: Ja, bedankt.
1: Heb je dan ook onze feestdag meegevierd?
2: Ja, ik had vrij.
1: Ah wel, er waren hier gratis frieten.

0: Luisteren naar Hold On Mama van Teun, zet je maar klaar. Dit is live van op het terras in M. Leuven en u bent erbij.
1: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras in M. Leuven.

0: De wonderlijke Teun live op het terras bij M. Leuven. Met Hold On Mama. Straks krijg je er nog eentje van haar.
1: De zomer
2: van Willy.
1: Live van op het Willy terras
2: in M. Leuven.

0: Willy stuurt je naar Dranouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dranouter.
1: Music matters. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. Voor het eerst heeft artificiële intelligentie zelfstandig een bedrijf gehackt. Het gaat om een model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Indy de Keukenleire.
5: Stel dat je dat voor militaire doelstelling gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
4: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd ook diesel al duurder. In Brussel heeft minister-president Boris Dillies dringend de regering bijeengeroepen. Ze moeten problemen bij de Brusselse brandweer bespreken. De brandweer legde dinsdag het werk neer voor onbepaalde duur uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren zat de regering al samen met de brandweer. Die gesprekken draaiden op niks uit. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht. Daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn helemaal van de kaart geveegd. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo net begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
6: Zeker vandaag is denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal er wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen start is uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
4: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Racing Genk heeft zijn duurste transfer ooit gedaan. De club haalt de Nigeriaanse spits Rafiu Dorosinmi binnen. Hij komt over van de Italiaanse club Pisa. Genk betaalt 10,5 miljoen voor Dorosinmi. Eerst nog wolken met kans op een bui, stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag enkele graden warmer, zondag trekken er buien over het land.
1: Live van op het Willy Terras
0: in Emleuven.
1: Willy
0: Live Music Matters.

Maar ik weet natuurlijk wel waar je naartoe moet. Naar het terras van M. Leuven, want daar zitten wij. En zometeen ook Teun, die hier live een nummer voor ons zal brengen. En ook nog wat dilemma's krijgt voorgeschoteld. Eerst nog Editors en Weezer. The Rush, maar doe maar op het gemak hoor.

0: De zomer van Willy. Live vanop het Willy Terras in Eindhoven.
1: En bij mij staat opnieuw Teun nog steeds in ridder-outfit, als ik dat zo mag zeggen, waar ik straks zelf ook mee op de foto wil. Heb je eigenlijk al uitgelegd, Teun, waarom je dat draagt?
2: Goh, dat is eigenlijk omdat mijn lief heeft dat gevonden in een soort van hele oude, of in een kostuum winkelmagazijn eigenlijk, die ongelooflijk veel dingen hebben voor zo'n film of theater. En hij vond dat een... Ik hou erg van kapjes. Ik weet niet waarom. Ik voel me veilig met een kapje op en probeer dat. En ik dacht, het is nice.
1: Het staat je beeldig.
2: Dank
1: en
2: ik
1: denk dat het misschien ook wel iets zegt over wat je wil brengen op het podium.
2: Ja.
1: Maar dat kunnen de mensen zelf komen zien op 8 augustus op Suikerrock. Dat is niet zo ver hier vandaan. In Tienen, hè?
2: Ja, klopt.
1: Goed, ik ga jou wat dilemma's voorschotelen. Of Willy's weetjes, of hoe je het ook wil noemen. Speciaal uitgezocht voor jou.
2: Oké.
1: Hier gaan we. Songteksten of de melodie? Wat is voor jou het belangrijkste?
2: Melodie, 100%.
1: Dat was snel geantwoord.
2: Ja. Ja,
1: het is een juist antwoord, want jij zegt het. Je kan niks winnen trouwens.
2: Oké. Okay. Jammer.
1: Okay. Een festival of een intiem zaalconcert? Ja, spelen, zelf spelen.
2: Ik denk zelf, omdat ik intieme zaalconcerten doe, heb ik al veel gedaan. Ik denk een festival vind ik wel, daarom kijk ik uit naar Suikerrock eigenlijk. En dat is de combinatie, want ik speel in een tent. Dus dat is intiem en een festival.
1: Perfect.
2: Ja.
1: Altijd vooraan bij het podium staan, als publiek dan, of lekker achteraan bij de witte mannen met meer ruimte?
2: Sorry, dat is echt een hele goeie. Even denken. Ik denk, ja, bij de witte mannen zal het ook gezellig zijn, maar ik denk vooraan wel. Voor de beleving. Of eigenlijk altijd bij de front of house, hè. Dat is de beste sweet spot qua geluid en je hebt overzicht. Kan je
1: dan ook meebewegen op de muziek?
2: Ja, als je geluk hebt, dan mogen we zo in het hokje zingen. En dan kun je zeker meebewegen.
1: Met zo'n golden ticket of zo.
2: Ja, of gewoon spelen op het festival.
1: Nog
2: ik heb dat privilege.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja.
1: De volgende. Een duet met Cameron Winter van Geese of met... En ik wou zeggen Donna Summer, omdat ik Summer en Winter wou doen, maar Donna Summer bestaat niet meer. Maar nee, Cameron Winter van Geese of Willy Sommers?
2: professioneel, Cameron Winter, voor de fun, Willy Sommers.
1: Okay, dat nemen we mee. Laatste dilemma. Antwerpen, Maastricht of Tilburg?
2: Antwerpen wel.
1: Oké.
2: Ja, ik ben echt wel heel blij hier. En ik word blijer en blijer. In Maastricht ben ik jong weggegaan om in Tilburg te gaan wonen. Ik heb ook heel veel mooie herinneringen aan Tilburg. Maar dat voelt zo de plek waar ik ben opgegroeid eigenlijk. Mm-hmm. En het is nostalgisch. Het is mooi om daar te wandelen en die oude herinneringen zo terug te krijgen. Maar voor nu Antwerpen. Ik ben blij.
1: Oké. Okay. En als er één stad is waar je in ridder-outfit gewoon... op de grote markt kan rondlopen, is het toch Antwerpen?
2: Dat is Antwerpen, ja. For sure.
1: Maar nu ook in Leuven, ook een historische stad natuurlijk. En we zijn heel blij dat Teun hier bij ons is. Wat ga je voor ons nog brengen?
2: Cent.
1: Ja.
2: Een nieuw nummer. Recent geschreven eigenlijk. Helemaal niet op de manier hoe ik hem nu ga brengen. Echt met veel productie en een goed dansstuk eigenlijk.
1: Ja, dat vroeg mij nog af, Teun. Sorry dat ik je onderbreek.
2: Nee,
1: sta jij ook helemaal alleen op het podium of is dat met band?
2: Nee, het is nu alleen. Ik ben een nieuwe manier aan het doen. Gewoon met mijn... Ik wil een snellere output. Ik ben recent in stand-up comedy beland. Niet zelf, maar wel veel kijken.
1: Ah, oké. Okay.
2: En de manier hoe dat gaat, dat is zo quick. Je schrijft een joke en je publiek is het instrument. En dat is de manier hoe je die joke test. En ik vond dat zo inspirerend dat ik dacht, ik wil dat ook zo met muziek kunnen doen. Dus ik maak mijn eigen producties en dan zet ik mijn stem uit en dan neem ik gewoon mijn telefoon mee op het podium en dan zet ik die aan en dan breng ik dat.
1: Okay.
2: Gewoon uit een soort van voelen wat dat doet. En,
1: blij dat comedians je kunnen inspireren. Ik ben dat namelijk zelf.
2: Ja, ik hoor het net. Twee minuten geleden.
1: Ik nodig je hierbij uit op mijn show in Antwerpen.
2: Leuk! Ja. Oh, dat vind ik heel leuk.
1: 11 december, ik geef het ook maar even mee voor de mensen.
2: Ja,
1: thuis.
2: Nice.
1: Het beste ooit heet het.
2: Goeie naam.
1: Maar ik nodig je zeker uit. Ben benieuwd wat je ervan vindt. En dan kom ik ook naar jou kijken.
2: A deal.
1: Oké.
2: Okay.
1: We gaan naar Cent luisteren van Teun, die hier bij ons live aanwezig is op het terras van M. Leuven. U bent erbij, hier recht voor mij, maar de mensen thuis ook natuurlijk. Als je er klaar voor bent, Teun, mag je eraan beginnen.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

Ik dacht, we doen hem nog eens bijna helemaal. Instant Street van Deus. Daar juist dus Teun bij ons live op het terras van M. Leuven. En straks in de namiddag bij Annelies komt Siska langs, die ook het voorprogramma van Hi Hi verzorgen. Dat is ook vanavond hier in de tuin van M. Leuven. Daar kan je bij zijn, dat is helemaal gratis. En breng je partner mee. Als dat een meisje is, I Need My Girl van The National voor u. Maar mannen ook welkom hoor.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
8: De zomerfamilie. Iwijn Segers.

10 voor 2 met Step It Up van de Stereo MC's. Misschien wel de coolste Britse band die er is. Ah nee, dat is The Cure natuurlijk.

CCR. Down on the corner. Willy laat de zon schijnen op het terras van M. Leuven. Straks komt Siska langs bij Annelies. Dat is om 4:15. En om 8:00 hoor je ze helemaal in het voorprogramma van Hi-Hi. Volledig gratis in de tuin van M. Leuven. Als dat niet genoeg is als therapie voor uw gezondheid, dan heb ik de echte therapie met Die Laughing.

0: Rockwerchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En vanavond High High. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
1: Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. Gelijke kansencentrum Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar al zo'n 200 klachten over binnen. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen, dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht, daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn ook helemaal van de kaart geveegd. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 158 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
6: Zeker vandaag is denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen start is uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
5: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in M-Leuven.
0: Live
1: Music Matters.
0: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

Dark Matter. Maar de zon is er hier toch doorgekomen, hoor, op het terras van M. Leuven. Daar zal de sessie van Teun wel mee te maken hebben gehad. Hier is wat Kids with Buns voor u, om de zon nog meer te laten schijnen. Maar toch oppassen voor die car crash.

Spencer Davis Group en I'm a Man. Maar over mannen hebben we het nu al wel genoeg gehad de afgelopen dagen. Zullen we het eens over Beck hebben, die wel degelijk een man is, maar heel menselijk schat ik hem niet in, want hij ziet er nog altijd hetzelfde uit als 30 of 35 jaar geleden. Daar gaan we ook nog eens naar luisteren, terwijl hij nieuw werk heeft. En volgens mij volgend jaar, 27... je mag me erop pakken, maar dan ze gaat Beck overal te zien zijn in België. Ik ben er bijna zeker van. Dit is nog eens Devil's Haircuts.

0: met een sample van Them, de band van Van Morrison. Devil's Haircut van Beck. Ik heb het misschien al gezegd, maar ik zeg het graag nog eens. Vanavond, hi hi, in de tuin van M. Leuven. Dat is om 9 uur. Daarvoor speelt Siska, het voorprogramma. En die komen ook nog langs voor een live sessie bij Annelies om 4:15. Maar wie komt er nog naar de zomer van Willy hier in Leuven? Dat is Portland. Op 6 augustus doen we een Willy Unplugged. En daar zal Portland te zien zijn, maar ook Tipi Le Green. Maar dus Unplugged. Dit zijn ze volledig versterkt. Champagne van Portland.
1: Live vanop het Willy Terras. In Emmeleuven. De zomer van Willy.
2: When suddenly the silence returns into the house. You created room for a more compelling doubt. Is there someone you still think about in this lonely quest?

0: mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we.
1: Krijgen we.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
10: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Window van Foo Fighters. En met Texas, niet zo ver van hier, ver genoeg, wordt het 2:30 op je Willy. Black Eyed Boy.

Je maakte de verwijzing naar Texas en dat dat heel ver is, maar deze Texas komt natuurlijk uit Schotland en dat valt nog wel mee. Hè. Misschien gaat iemand van jullie er wel naartoe op reis. Wij zorgen voor muziek en vertier op het terras van M. Leuven, maar vergeet geen boeken te lezen tijdens je vakantie. Je vindt er hier trouwens ook bij Bar Boek. Ik heb al een paar mooie exemplaren op de kop kunnen tikken. Welke? Ja, dat ga ik niet verklappen, dat hou ik voor mezelf. Dit is Books from Boxes van Maximo Park. En je krijgt er ook nog Kings of Leon bovenop.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Attention luisteraars! Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is Tom Bonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
4: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
3: Koers? Hoe koers?
4: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
5: VTM. Kleurt je dag.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: Live van op het Willy-terras
9: in Eemleuven.
8: De zomer van Willy. Live Music Matters.

Light Design van Turnstile. De meest zomerse plaat van vandaag heb ik opgespaard tot nu. Want met Sheryl Crow wordt het 3:15 en is het bijna de beurt aan Annelies Ory. Dat zeg ik graag, want 3 rijmt op Ory. All I Wanna Do. This is LA.

Shine a Little Light van de Black Keys. U weet natuurlijk dat de Smiths nooit meer zullen samenkomen. Johnny Marr en Morrissey kunnen niet door één deur. Maar als de band uiteenviel eind jaren 80, was er het idee echt waar om verder te gaan met een andere zanger. En dat was niemand minder dan Brian Ferry van Roxy Music. Ze begonnen zelfs te repeteren, maar dat zou Morrissey natuurlijk nooit laten gebeuren. Je krijgt ze allebei van mij. Brian Ferry, Let's Stick Together. En dan de tegenstoot van Morrissey, Irish Blood, English Heart.

0: Zo, dat weet u dan ook weer. Irish Blood, English Heart van Morrissey. Zometeen om 3, Annelies Orie. Drukke dag voor jou, Annelies.
1: Ja, het is een drukke dag.
0: Hoe ga jij straks te werk? Want jij gaat ook nog DJ'en.
1: Ah, ik dacht dat je bedoelde dat ik al keihard had moeten opruimen. Ja, maar vandaag komt zo de poetshulp. Dus ik heb al een hele ochtend moeten opruimen. Maar jij bedoelt natuurlijk dat ik straks moet draaien na mijn show. Ja, ja.
0: Ja.
1: Dus eerst het radioprogramma van 3 tot 6. Dan heel even aan het toilet en zo.
0: Mm-hmm.
1: En dan plaatjes draaien in de tuin voor Siska Siska en Hi Hi eraan beginnen.
0: En ga je specifiek naar dat optreden toewerken van Hi Hi en Siska Siska? Of?
1: Goh, ik ga een beetje zien waar de mensen zin in hebben. Maar de vorige keer dat ik hier heb gestaan, heb ik heel rustig gedraaid.
0: Mm-hmm.
1: Zo echt zo apero.
0: Ah, ja.
1: Daar heb ik minder zin in.
0: Ah ja, nee, ik zou ervoor gaan.
1: Ik denk dat ik misschien zo rustig ga opwarmen en dan even een uurtje knallen. Zoiets.
0: Ja, wat wordt je eerste plaat? Weet je dat al?
1: Ik denk Prince.
0: Oké, okay. Ja, dat zie ik wel ook bij Hi Hi en zo. Daar zitten toch wat invloeden in. Siska Siska.

0: Ik kom ook nog langs bij jou voor een live sessie.
1: Ja, om 3:15.
0: Ja, oké, daar zullen we bij zijn. Veel plezier ermee. Dit is Sam Fender, mijn laatste plaat voor vandaag. People Watching. En dat zijn ze hier aan toen, hoor, op het terras van M. Leuven.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter. Music
1: matters. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi.

0: verbaast met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd staat al een hele tijd te koop voor bijna 2 miljoen euro. Het is niet duidelijk of ze ook eigenaar van de woning was. Gelijke Kansencentrum Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar een 200-tal klachten over binnen. In de buurt van Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nog eens bijna 9000 mensen geëvacueerd door de bosbrand daar. Die blijft uitbreiden. Het gaat om inwoners van een dorp dicht bij de brand en toeristen van 3 campings in de buurt. Ook gisteren werden ook al meer dan 12.000 mensen geëvacueerd. Al 2.400 hectare is in de as gelegd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. En een recordtransfer voor Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor 40 miljoen euro naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
4: Live vanop het Willy Terras
3: in Emleuven. Live Music Matters.
4: De zomer van Willy. Annelies Orie.
6: Ja, hier op terras is de zon alleszins al van de partij.

Iedereen denkt altijd dat ik mijn zoon heb vernoemd naar deze band, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Dat is wel jammer, want dat was cool om te zeggen. Je hoorde Magnus. Vorige week hadden we Jen hier te gast. Jen die al belofte is geweest bij Billy. Jen die niet van voeten houdt. Jen die ook gitaar speelt bij Pommelien Thijs. En Jen die ook al eens het voorprogramma mocht spelen van de vrouw die ik zo meteen ga draaien. Zometeen Lola Young na U2 en Mysterious Ways.

0: Dansen op donderdag met Depeche Mode. We zouden daar een wekelijks ding van moeten maken. Zo heerlijk. Zometeen is het van meekwelen. Meekwelen met Oasis.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Live van op het Willy-terras
7: in Omleuven.
8: De zomer
6: van Willy. Live Music Matters.

Nederlands van de Mens en Helena Kazaark. Intussen is Siska Siska ook aangekomen. Ze speelt hier om 4:15 al een keer live. En als je dat leuk vindt, dan zou ik al je avondplannen skippen om vanavond naar de volledige show te

Tequila van Derek en de Dominos. Intussen maakt Pieter uit Ledegem gebruik van een vrij moment om de platen die hij hier dinsdag op onze rock en rommelmarkt gekocht heeft eens door te luisteren. En in tegenstelling tot heel veel wheelies is hij dus nog voor cd's gegaan. Uit de collectie van collega Eppo Jansen wist hij een album van Klaxons en van White Lies te vissen. En hij stuurt ook nog, spijtig dat ik niet meer gekocht heb. Weet je wie dat ook vindt, Pieter? De vriendin van Eppo. Die had gehoopt dat Eppo al zijn overtollige cd's, die niet meer in het rek passen thuis, kwijt zou zijn. Maar

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En vanavond Hi Hi. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Zeg, de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
6: Oei, wat doet hij er zo op?
5: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
6: Ja, en?
5: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmes.
0: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras. In M. Leuven.

Kiss van Prince. Zometeen hebben we weer live muziek hier op ons terras in Leuven. Maar dat is na de sanitaire stop van Siska. Van Siska, Siska. Ja, die is dus met de fiets, met de trein en dan nog te voet naar hier gekomen. Hè? Hoe cool is dat? Met gitaar en al. Ik vind dat heel dapper. Zometeen Siska, Siska. Hier live na Blok.

0: voilà, daar is ze. Siska van Siska Siska.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: En een hele goede middag, Siska.
3: Hey.
0: Zeg, het was een lange reis voor jou.
3: Allee, ja.
0: Dat lijkt zo als je al die verschillende vervoersmiddelen moet nemen, nee?
3: Ja, ik ben ook onlangs verhuisd naar de buiten, dus dat is echt zo een hele challenge.
0: Van waar moet je dan precies komen?
3: Van Gontrode.
0: En dat ligt waar?
3: Ja, tussen Gent en de Vlaamse Ardennen.
0: Oké, en zo helemaal naar Leuven. Jij bent hier nu alleen. Straks om 8 uur dan speel je ook in de tuin in M met de rest van jouw band. Niemand had al zin om mee te komen?
3: Jawel, zeker wel. Maar ja, maar er is een geheim dat ik nog niet mag vertellen.
0: Ah, oké. Daar mogen nog niks over zeggen.
3: Nee, er is een reden waarom ik hier alleen ben.
0: Oké. Maar het is wel goed nieuws, denk ik, hè?
3: Ja, zeker.
0: Oké. Gisteren heb jij op het Luisterplein gespeeld, op de Gentse feesten. Wat voor show was dat?
3: Eigenlijk een verrassend leuke show. Er was keiveel volk. Het plein zat vol. En het was ook een thuismatch, want we zijn allemaal van Gent. En ja, er was echt keiveel sfeer. En het was superleuk, echt.
0: En zijn jullie nog stevig doorgezakt?
3: Wel, nee, omdat wij dus braaf fris zouden zijn voor vandaag.
0: Ah, dat is keif.
3: Maar we zeiden het wel op weg naar huis, want het is wel raar eigenlijk dat wij nu niet aan het feesten zijn.
0: Siska, jij was met Siska Siska onze belofte in de maand mei. We hebben jullie toen veel gedraaid. Je hebt een show gespeeld in de Charlatan. Jullie hebben toen ook Running Up That Hill van Kate Bush gecoverd. Ja. Wat heb jij sindsdien nog allemaal uitgespookt?
3: De laatste tijd ben ik dus in mijn nieuwe huisje in het groen wel veel nieuwe nummers aan het schrijven. Dus we hebben vooral wel heel veel zin om die tweede plaat op te nemen.
0: Ah ja, want wacht. We gaan het zo meteen hebben over de release van de eerste plaat. Hè. Die komt uit op 11 september. Klopt,
3: ja,
0: hè?
3: Klopt.
0: Maar jij bent eigenlijk al bezig aan plaat nummer 2.
3: Ja, Alia, een debuutplaat is gewoon een heel lange campagne, zeg, om het mijn lelijk woord te zeggen. Dus ik ga super blij zijn als die eindelijk uit is.
0: Ah ja, maar jij gaat zelf die nummers eigenlijk al beuzen. Nee, is niet waar.
3: Nee hoor.
0: Zeg Siska, jij komt uit een heel muzikaal nest. Hè? Jouw vader kennen sommige Willys mogelijk van Derek and the Dirt. Jouw broer Vito is ook al belofte geweest. Ja. Hoe ging dat er aan toe bij jullie thuis? Was dat alleen maar muziek, muziek, muziek?
3: Nee, altijd ruzie. Nee, is niet waar. Nee, er was wel veel muziek. Ja, uiteraard, mijn papa die stond op en die ging slapen en daartussen was hij aan het spelen.
0: Ja?
3: Dat was zoals zijn leven en nog steeds eigenlijk. En mijn broer heeft die microben dan ook heel snel te pakken gekregen. En dan heb ik hem ook, ben ik ook besmet geraakt.
0: Maar je hebt wel zelf mogen kiezen, ik ga muziek maken of moest
3: zeker.
0: Het een beetje? Ja,
3: ja, ik heb het, het was helemaal niet, het werd helemaal niet gepusht. Nee, maar het is wel gewoon wat je ziet dag in dag uit als kind. Dus dat zal wel een
0: invloed gehad hebben, ja. Zeg, en zijn zij jouw grootste fans of ook jouw grootste critici?
3: Ah ja, beide wel.
0: Ja?
3: Ja. We kunnen wel kritisch zijn voor elkaar, maar we zijn ook allemaal super blij voor elkaar en we zijn ook allemaal super trots op elkaar.
0: Maar vind je het dan heel spannend als je iets nieuws gemaakt hebt om dat zo aan je vader of je broer door te sturen? Zo van, ja, wat denken jullie hiervan?
3: Ik laat ze eigenlijk expres niet meer mijn eerste jury zijn.
0: Want, ah nee, toch niet? Ja.
3: Ze mogen wel hun mening hebben, maar...
0: Maar niet meteen, ik snap het helemaal. Zeg nog eens over die eerste plaat dan. Op 11 september komt die uit. Die heet Page of Cups. Zowel de
3: reversed.
0: Titel... Oh, sorry.
3: Nee, niet erg. Het is nog een extra woord.
0: Page of?
3: Page of Cups reversed.
0: Ah ja, oké. Okay, ja. Ik was eigenlijk helemaal in de ban van het feit dat dat iets te maken heeft met een tarotkaart.
3: Exact.
0: Zowel de afbeelding die jij gebruikt hebt, als... Dat is eigenlijk de naam van een kaart, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ben jij bijgelovig?
3: Dat is moeilijk om te zeggen, maar ik heb wel al heel veel tarot gedaan.

0: verhaal. En ik had hem dus omgekeerd getrokken. Dan zeggen we reversed. En dan wil het meestal iets negatief zeggen. Of eigenlijk vooral waarschuwen. Zo interpreteren wij het dan het liefst. Het is een waarschuwing, het is niet
1: amai,
0: negatief.
1: Amai, oké. Ik vind het wel heel complex.
0: Ja, het is, ja, ik heb het misschien ook nu echt niet helder uitgelegd.
2: Weet je, oefen nog eens voordat je die plaat dan echt moet voorstellen. Bijvoorbeeld op 15 september in de Minaar in Gent of op 18 september in Amor in Antwerpen. Welke nummer ga je spelen voor ons? Want ik dacht, ze gaat Love Song spelen. Is gisteren pas uitgekomen, een nummer voor jou lief. Maar je hebt toch iets anders gekozen.
0: Het mag, hè?
2: Nee.
0: Maar ik ga Indoctrinate mee spelen, dat is wat ik had gepland.
2: En niemand kent dat al?
0: Nee, maar het komt wel op die plaat, op die eerste plaat.
2: Oké. Moeten we daar nog iets over weten?
0: Ik ga er vandaag een heel intieme versie van brengen. En dat is ongeveer het tegenovergestelde van op de plaat.
2: Alright. Siska, zet jou vooral klaar.
0: Yes.
2: Neem jouw akoestische gitaar er weer bij. Het terras zit ondertussen ook weer heerlijk vol hier in Leuven. Super fijn dat jullie er allemaal zijn. Super fijn dat er thuis allemaal mensen aan het luisteren zijn. Ze neemt nog heel even de koptelefoon erbij. Kwestie van zichzelf een klein beetje te kunnen horen. Dit is Siska. Helemaal live van op het terras hier in Leuven met Indoctrinate Me.

0: Helemaal nieuw van Siska. Siska, Indoctrinate Me, live van Op Ons Terras. Rond 4:15 hoor je Siska nog eens opnieuw.
1: Dit is de zomer van Willy.
2: Live music matters.

0: Ondertussen een kleine update over Siska Siska. Zometeen niet meer Siska alleen, maar wel met drummer Lou. Die niet gaat mee drummen, maar wel mee zingen. Dus ik zou om 4:15 zeker nog eens luisteren.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd, staat al een hele tijd te koop voor bijna 2 miljoen euro. Het is niet duidelijk of ze ook eigenaar van de woning was. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
5: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
4: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En een recordtransfer voor landskampioen Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor 40 miljoen euro naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
3: Live vanop het Willy Terras
2: in Emleuven.
3: Willy.
2: Live Music Matters.

van Tame Impala. Ik zie die altijd gewoon wandelen, al die olifanten. En bij dit moet ik denken aan een soort van ochtendgymnastiek met jumping jacks. Nee, ik ga het niet voordoen. Dit zijn de Rolling Stones en Jumping Jack Flash.

0: Ondertussen is Siska van Siska dus niet meer alleen. Ze heeft ondertussen drummer Lou te pakken gekregen. Die gaat zo meteen meezingen.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: En tegen vanavond 8 uur zijn die er hopelijk allemaal, want dan spelen ze het voorprogramma van Hi Hi hier in onze tuin in Leuven. Siska, daarnet hebben we het gehad over die nieuwe plaat die er op 11 september aankomt. Maar wat wij ook doen met elke artiest die hier langskomt, wij leggen die een paar zomerdilemma's voor. Beetje lastige vragen.
3: Alright.
0: Ben je daar klaar voor?
3: Ja.
0: Oké. Ik ga niet te moeilijk beginnen. Jij mag kiezen. Altijd en overal groen licht en wind mee. Of je bent voor altijd en overal als eerste aan de beurt.
3: Groen licht en wind mee.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja, ik hoorde dat je met de fiets een stukje hebt moeten afleggen, dus dat is handig, hè?
3: Ja, graag.
0: Dat is handig. Oké. Goed, nog zo eentje. Voor de titel en de cover van die nieuwe plaat heb je inspiratie gezocht in tarotkaarten. Je zei zelf al, ik gebruik dat wel af en toe. Maar stel, je moet voor elke grote beslissing over Siska tarotkaarten gebruiken. Of je moet alles laten beslissen door de rest van de band.
3: Tarotkaarten.
0: Dat getuigt van weinig vertrouwen.
3: Nee, dat is niet, maar dat is gewoon kei cool.
0: En daar kun je eigenlijk nog elke keer je eigen draai aan geven. Laten we eerlijk zijn.
3: Exact.
0: Nee? Ja.
3: Je kunt interpreteren hoe je wilt. Hè.
0: Ik heb nog een toffe vraag. Jij vertelde al dat zowel jouw vader als jouw broer muzikaal klankbord zijn. Grote criticus ook allebei. Hè. Jouw vader van... zeg zijn band nog eens, Derek and the...
3: Dirt.
0: Dirt. En ja, jouw broer kennen we natuurlijk als Vito. Stel, binnen een paar jaar, je hebt jouw eerste grote uitverkochte AB-show. Eén van de twee mag support spelen. Wie?
3: Oh, Vito. Ja.
0: Dat is heel snel gekozen.
3: Ja, het ligt ook gewoon dichter bij mijn muziek.
0: Ik snap het. Ja. En die papa gaat waarschijnlijk het zijn kinderen wel gunnen, dus dat is goed gespeeld. Zeg, ik hoor van Lou, die net is toegekomen, dat jij al wel eens durft te twijfelen over podium-outfits. Dat zo nog wel een ding is. Zo van, wat ga ik aandoen? Dat je gisteren bijvoorbeeld lang hebt nagedacht op het Luisterplein in Gent van, ik heb iets heel mooi rood pakje, maar ik weet niet of ik het ga aandoen. En ik weet ook dat jij niet graag mayonaise eet. Dus je mag kiezen voor elke show mayonaise eten. Of jullie bassist Matthijs, die niet zo heel veel heeft met fashion, gaat elke keer kiezen bij elke show wat jij gaat aandoen.
3: Wow, dat zou wel een leuk experiment zijn, maar mayonaise.
0: Ja, toch, voor de mayonaise. Je vertrouwt hem ook niet.
3: Maar ik vind dat gewoon heel leuk om daar zelf over te beslissen.
0: Ah ja, dus een potje mayonaise, dat gaat er dan wel in.
3: Ja, als het moet, dan moet het.
0: Als het moet, dan moet het. Jullie gaan nog één nummer spelen en straks om 8 uur natuurlijk een volledige set. Ik stel voor dat jullie je klaarzetten. Wij gaan nog eens een keer luisteren naar Siska. We gaan al een klein beetje opwarmen voor vanavond. Het is een nummer dat je mogelijk al vaker gehoord hebt bij ons op Willy. En nu is het Siska met Lou op de backing vocals. Ja, ze zijn bijna klaar. Dit is Siska. Helemaal live van op ons terras in Leuven met Utopia.

0: Utopia van Siska, Siska live op ons terras. Vanavond om 8 uur speelt hier nog eens. Daarna kan je natuurlijk ook nog komen kijken naar Hi Hi.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

0: Rockwerchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.

0: zomer van Willy. Live music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
4: Live van op het Willy-terras
0: in Omleuven.
4: De zomer van Willy. Live Music Matters.

Mr. Cab Driver van Lenny Kravitz. Ondertussen komt er een hele vriendelijke meneer bij mij staan en die is zo teken aan mij aan het doen, dan mag ik een wheelie-pad pakken. Dat mag hier op de ras. Als je helemaal speciaal naar Leuven komt om ons te zien, dan mag je dus een wheelie-pad pakken. Zo gaat dat hier. Dit is

Dance and the Machine. Oh nee, dat is niet waar. Radiohead. Ik was echt helemaal bezig met de Pukkelpop timeline te bekijken. Nu kan ik zeggen, sinds vanochtend kan ik zeggen, dat die op zaterdag spelen om 11:15 op de mainstage. Hopelijk komt daar deze keer niks tussen. Huh?

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: De zomer van Willy. Annelies Orie.

Vive ma liberté van Arno had ook een beetje over de zomer van 1967 kunnen gaan. In die zomer kwam Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club uit van de Beatles. Dat album dat had invloed op heel veel muzikanten en het had ook een iconische album, Hoes. Daar staan meer dan 60 bekende artiesten, comedians, dichters, schrijvers, wetenschappers op. Bob Dylan bijvoorbeeld ook. Maar blijkbaar wilde John Lennon eigenlijk ook nog Jezus en Adolf Hitler op de cover hebben. Zover zijn ze uiteindelijk niet gegaan. Tegelijkertijd, in 1967 barstte in San Francisco de Summer of Love los. Duizenden hippies die kwamen er de hele zomer samen om te rebelleren tegen de gevestigde orde. Het was een zomer met veel peace, love en live muziek. Bijvoorbeeld ook op het Monterey Pop Festival. Dat was zowat het hoogtepunt van de Summer of Love. En op aanraden van Paul McCartney boekte de organisatie de Jimi Hendrix Experience. Jimi Hendrix was op dat moment al wel bekend in Groot-Brittannië, maar de doorbraak in Amerika, die kwam maar niet. Hendrix die gaf op dat popfestival alles. Hij speelde gitaar met zijn tanden achter zijn hoofd. Uiteindelijk stak hij de gitaar zelfs in brand. Het werd letterlijk vurige set die Hendrix een stem van zijn generatie maakte. En de volgende song die stond ook op de setlist die avond. Psychedelisch, elektrisch en vooral typisch Jimi Hendrix. Dit is Purple Haze.

Purple Haze van Jimi Hendrix. Mannekes, ik had die Summer of Love ook wel graag eens meegemaakt. Deze band is na 9 jaar eindelijk terug met nieuwe muziek. Heeft lang geduurd eens ze nog dingen hebben uitgebracht, maar het is er eindelijk van gekomen. We stonden onlangs nog op Rock Werchter en dit is een van die nieuwe nummers, Through the Beam van Triggerfinger.

0: Elbo. Ik hou je hier nog een uurtje gezelschap. Misschien wel terwijl je onderweg bent naar ons terras in Leuven. Nu, waar je ook zit, over een half uur klink ik graag met jou op weer een mooie zomerdag.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. Zaterdag 27 juni van dit jaar was in ons land de op één na dodelijkste dag deze eeuw. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Er stierven op die dag 650 mensen. Het was tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675. Dat was tijdens de eerste coronagolf. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering, dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
7: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. En het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heeft accijnzen op tabak.
6: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld willen dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
8: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
6: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En intussen schiet de olieprijs opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. En dancefestival Tomorrowland mag dit weekend vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het nog steeds droog en warm is. De organisatie benadrukt dat het vuurwerk altijd nog geschrapt kan worden als dat nodig is. Vorig weekend werd er geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
5: Live van op het Willy Terras
4: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.
5: De zomer van Willy. Annelies Orie.

0: Remedy van de Black Rose. En nu ga ik een band draaien die nu zaterdag ook op Rock Olme staat. En ik heb eens gecheckt. De tickets voor zaterdag zijn daar nog niet uitverkocht. Dus als je bijvoorbeeld nog naar Suns, naar Goose, naar de Sheila Divine of naar Personal Trainer wil, dat kan ook.
1: De zomer van Billy. Live music matters.

Dat gaan wij hier vanavond ook doen. Trying to set the night on fire, hoor. The Light My Fire van The Doors. Het zou kunnen dat je op de achtergrond Hi Hi al hoort soundchecken. Zij spelen hier vanavond om 9 uur in de tuin van M. Leuven. Na onze belofte Siska, die beginnen daaraan om 8 uur. Deze band die hoor je hier tegenwoordig regelmatig met hun nieuwe Easy Street. Maar ik haal nog eens een classic boven van Queens of the Stone Age. I Sat by the Ocean.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Attention luisteraars! Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is trombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
3: VTM, kleurt je dag.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
4: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlovit.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
9: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
11: Hoe dat?
10: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh, cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner, 3 voor maar €12.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De zomer van Willy.
15: Live vanop het Willy-terras
14: in Leuven.

prachtig nummer van het Nederlandse Betty serveert. Dat was Palomine. Intussen heeft iedereen hier op ons terras al iets gevonden om te drinken. Nu jij thuis nog. Want na de Peppers, dan serveer ik je een plaat waarmee je de dag kan afsluiten en de avond kan beginnen. Het nummer, verklap het nu al, dat heet Laidback. Dus lijkt me ideaal voor het begin.

0: Mark laat weten. Ik heb je smoothie gevonden in mijn koelkast. Maar zo'n goed drankje, dat is ideaal voor een aperitief. Morgen dan kan je hier trouwens een echt apero pakket winnen van Vlambio. Mocht je dat dus willen voorprogramma, dat kan. Voorproeven, dat kan hier op ons terras. Met of zonder snacks, met of zonder alcohol. Klinken op die donderdag 23 juli, dat mag iedereen. Dus hef je glas en doe mee met...
1: Aperitief Nationaal.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar het voelt of het weekend al een klein beetje begonnen is met Laid Back en Bakerman. Straks dan blik ik alles vooruit naar morgen, want morgen komt er een hele fijne band langs hier op ons terras. Nu krijg je Hooverphonic en Few Bits na elkaar.

0: Vorig jaar kwam Noemi Wolfs nog solo langs hier op ons terras voor een live sessie. Binnenkort staat ze opnieuw op het podium met Hooverphonic om dit keihard te laten knallen. Anger Never Dies. Zometeen hoor je hier The Scene en daarna de band die morgenavond op de Belevenissen staat en zaterdag op Rock Olme.
1: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
2: Music matters.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

samen van de scene. Morgen dan komt er iemand naar ons terras. Eigenlijk gewoon om even bij te babbelen. Stijn Meuris mag hem een kennis noemen. Hij lag onlangs ook nog in een Belgisch ziekenhuis. Hij heeft ooit een half jaar in Antwerpen gewoond. En met de Sheila Divine heeft hij hier al heel veel shows gespeeld. Laten we dus zeggen dat Aaron Perino intussen een halve Belg is. Morgen komt hij dus een soort van thuismatch spelen op de Belevenissen op de Oude Markt 's avonds. Maar ergens tussen 4 en 5, dan vind je hem hier op ons terras. Dit is

Jack White and You Got Me Searching. Ik ben net bij Hi Hi langs geweest. De soundcheck ging vlot, de aperitief nu ook. Dus spring vooral nog op de fiets, in de auto of op de trein. En kom naar Leuven voor Siska Siska en Hi Hi. En voor nu, a song to say goodbye. En tot morgen.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemiddag. Zaterdag 27 juni van dit jaar was in ons land de op één na dodelijkste dag deze eeuw. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Er stierven op die dag 650 mensen. Het was tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675. Dat was tijdens de eerste coronagolf. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering, dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
3: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. Het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heeft accijnzen op tabak.
2: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld willen dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
4: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
2: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En intussen schiet de olieprijs opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. En Dance Festival Tomorrowland mag dit weekend vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het nog steeds droog en warm is. De organisatie benadrukt dat het vuurwerk altijd nog geschrapt kan worden als dat nodig is. Vorig weekend werd er geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land. Music matters.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
5: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open. Really, music matters.

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En vanavond Hi Hi. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Een goede avond. De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar die maatregelen lossen volgens brandweer de huidige problemen niet op zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. Een belangrijke stap in de genezing van de bloedingsziekte hemofilie B. Daarbij kunnen bloedingen moeilijk gestopt worden. Patiënten zijn dan afhankelijk van levenslange preventieve behandelingen, maar dat is nu mogelijk verleden tijd. Je hoort onderzoeker Thierry van den Driessen.
6: We hebben nagegaan of dat we een correct kopij van het stollingsfactor gen kunnen inbrengen in de lever van proefdieren die ook aan hemofilie lijden. Maar we hebben wat gesleuteld aan dat gen. We hebben dat gen krachtiger gemaakt, zodat we die correctie van die genetische ziekte kunnen bewerkstelligen.
5: De resultaten zijn voorlopig enkel getest op dieren. In het zuidoosten van Duitsland is een dode gevallen bij een aanval in een bank. Dat meldt de lokale politie. Een man met een mes drong de bank binnen en stak een bankmedewerker neer. Die kon zelf nog naar buiten vluchten, maar overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dader is intussen opgepakt. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen overval. In de regio rond Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2.000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. En de Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst. Zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
0: Music matters.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
9: Kruidvat, steeds verrast.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
3: Ik kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven. Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
2: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safehouse, tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. Ook het Nederlands Meldpunt ziet geen discriminatie in de uitspraak van zangeres Sophie Straat. Die riep tijdens een optreden in Nederland dat alle witte mannen naar achteren moesten. Enkele honderden mensen dienden daar in Nederland klacht over in. Ook in ons land kwamen er zo'n 200-tal klachten nadat ze hetzelfde deed op de Gentse feesten. Ook ons Gelijke Kansencentrum Unia zegt dat er geen sprake is van discriminatie. In de regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over de inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
1: Music

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede avond. Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden in Langklaar bij Dilsen-Stokkum in Limburg. Het gaat om een man van 44. De hulpdiensten vonden zijn lichaam in een woning na een oproep over een overlijden. Meer informatie is er voorlopig niet. Een wetsdokter en het lab onderzoeken nu hoe de man om het leven is gekomen. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
3: Ik kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven. Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
2: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. En onze eurobiljetten krijgen een nieuwe look na meer dan 20 jaar. Nu staan er op elk briefje Europese bruggen en poorten, maar die worden dus afgevoerd. De Europese Centrale Bank heeft 12 nieuwe voorstellen gelanceerd met bekende Europese figuren of vogels en rivieren. Je kan nog tot eind september op je favoriete biljetten stemmen. Het zal wel nog een paar jaar duren voor we de briefjes geld ook zelf kunnen uitgeven. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.

Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter. Music matters. Music matters. Yeah. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Opgelet als je op de E17 moet zijn. Die is nog steeds volledig afgesloten richting Antwerpen. Een vrachtwagen vatte er vuur in Zeelen in Oost-Vlaanderen. Journaliste Tanita de Meij is ter plaatse.
3: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg, enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want die snelweg is afgesloten. Mensen zijn er dus al 2 uur aan het wachten. De politie bekijkt nu hoe ze alle voertuigen kan keren, maar dat kan nog enige tijd in beslag nemen.
2: De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Gisteren werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd, omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. In Oekraïne wil de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn titel terug, nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen zijn ontslag. De man werd volgens Oekraïnse media ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook ontslagen. Fedorov kreeg wel verschillende andere functies aangeboden, maar weigerde die. Hij wil naar eigen zeggen enkel terug op Defensie werken.

0: Voetbal dan. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd niet kunnen winnen. Het speelde in Zweden 1-1 gelijk tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht moest het na 11 minuten al met een man minder doen. De terugwedstrijd wordt volgende donderdag in Anderlecht gespeeld. Als ze winnen, spelen ze de derde voorronde van de Europa League. Bij verlies trekken ze naar de derde voorronde van de Conference League. In de ronde van Frankrijk tellen de renners af naar de laatste rit. Die is zondag al. Eerst rijdt het peloton nog twee bergetappes. En die worden stevig, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
1: Als je weet dat er morgen Alpe d'Huez op het programma staat en dan zaterdag nog eens die monsterrit over de Galibier, over Alpe d'Huez opnieuw 5000 en meer hoogtemeters, ja, dan is het wel logisch dat ze hier vandaag een beetje een rustige dag hebben genomen. Die klim leende er ook niet echt toe om grote verschillen te hebben.
0: Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.

0: Willy stuurt je naar Dranouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dranouter.
1: Music matters.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Een goede avond. In Lokeren is de E17 richting Antwerpen nog altijd versperd nadat een vrachtwagen daar vuur vatte. De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. De brand is intussen geblust, maar de hinder is enorm. Journaliste Tanita de Meij.
4: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg, enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want de snelweg is afgesloten.
3: Het wegdek moet nog opgeruimd worden. Daarna komt wegen en verkeer de schade opmeten. De politie escorteert nu de voertuigen die er vaststonden naar afrit Beervelde. Het is nog niet zeker of de snelweg morgen vroeg weer open kan. De zelfvermiste personen kreeg sinds gisteren al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onet in Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet

kunnen winnen. Het bleef in de tweede voorronde van de Conference League 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Ook Anderlecht trouwens kon zijn eerste wedstrijd niet winnen. Bleef steken op een 1-1 gelijkspel tegen het Zweedse Hammarby. Ook die terugwedstrijd is volgende week. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser. Music matters.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Een goeienacht. Het is nog niet zeker of de E17 richting

0: Antwerpen morgen vroeg weer open kan. Rond 7 uur vanavond vatte een vrachtwagen in de buurt van Lokeren vuur. De chauffeur kon nog op tijd ontsnappen. De brand is intussen geblust, maar de hinder is enorm. Journaliste Tanita de Meij.
1: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg enorm een lange file van zo'n 4 kilometer, want de snelweg is afgesloten.
0: Het wegdek moet nog opgeruimd worden en mogelijk ook hersteld. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op golfstaat Kuwait. Het leger zegt dat het verschillende Iraanse drones en raketten moest afweren. In heel Kuwait klonk het luchtalarm. Vanochtend waren er ook al Iraanse vergeldingsaanvallen op Amerikaanse legersites in Kuwait, nadat de VS eerder al Iraanse doelwitten had aangevallen. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. Het bleef in de tweede voorronde van de Conference League 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Ook Anderlecht bleef steken op een gelijkspel tegen het Zweedse Hammarby. Het werd 1-1. Hun terugwedstrijd is volgende week donderdag. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser. Music Matters.